Ja, natuurlijk met mijn nieuwe sprongen, nieuwe lives met sprongen, was dit de eerste wedstrijd. En dat zette echt de toon voor de rest van het seizoen. Dus het is altijd gewoon leuk om weer terug te zijn hier en ja, het weer goed te doen.